En zona de wezend, waar is oschine als dat hal het licht van de hemels, en zona de veel no de gerechtigheid halpen, zoals de stierens van Emma en Emma. Gatzine deine, zo goa en de donkle triebseltiet, waar is zo als lichte stiene. En eindelijk, zo zeel wie als Christen nu ook in deze tiet zennen. Philippe de tweede kapitel, de 14e, 15e vers, doet alles ohne brumsch oder waderspanstig te zennen, zodat je reinen anschuldig kennen als Gott seine Tinge leven, und den nicht utezaten is, manken krammet en verdreidet volk in deze welt, wo je als klare lichte schiene. Dat evenbliefsel en de tijd wordt Gott seine zeig zennen, en de worden veel no de gerechtigheidsweich handleiden. De gerechtigheid is Christus. De enige gerechtigheid die bij de Heer aangeneem is. Onze gerechtigheid is zoals bezoedelde griezelunzen. God neemt onze gerechtigheid niet aan, vriend. Dat komt bloos de geloven in de Heer Jezus Christus. Nu de vierde vers. Ober du, Daniel, sluit de weer toe en doe dat boek verzegelen, zo goor bij de tijd van dat eng. Veel worden hanen herranen en wissenschaft wordt toenemen. Daniel zijn profetie zal verzegeld worden, maar dat tijd van de eng, wada, dat meet niet dat eng van tijd, over de tijd van dat eng. Dat dit han no de laatste werk van Daniel zijn 70 werk. En neem dat wie en de tweschentijd zijn, de groot ver de laatste werk is het een beetje schwer te weten krijgt, hoeveel wissenschaft wie nu hebben. Enige denken zo dat we al veel hebben, andere niet zo veel. Also, is er nu een lei dat we doen zelen, en dat is onze ogen op de Heer Jezus houden, zoals ons gezegd is in Titus, dat tweede kapitel, de 13e vers. Onze ogen zelen op zijn komen zijn voor ons en de ontrekking, zeg maar. Dat zegt ook dat veel worden hanen herranen, en dat is niet vereniging, van wat dat eindelijk meent. Predje McGee denkt zo dat het menen kan dat veel worden hanen herranen met verschillende uitleien van profetie. Anderen denken zo dat in die tijd roodverde ontrekking wordt door veel meer reizen zijn, pinje, en ook over de ganse wereld. En dat is je eindelijk zoals wie dat nu ervoren. En dan reed dat ook ervan dat wissenschaft wordt zich vermeren en waarder. En je zei dat meent een profetie. En dat passiert nu ook, jo. En wissenschaft im grote ganse heeft ook zeer toegenomen in de laatste 100 jaar. Is mij zo. Vijfde bis zevende vers. Dan checkt ik Daniel en zei, daar stonden twee andere, ene aan deze zijde van den Riva Eva, en de andere aan de andere zijde van den Riva Eva. En ene zei te de man die een leivantje kleed weer, die op de waters van den Riva weer, hoe lang zal het zijn wat dat eng van deze wonders? En ik hier de man die een levend gekleed weer, die door op de rivierwoters weer, als hij zijn rechte hand en zijn linkerhand op hoofd om hemel en schwoer, bij dem die voor hem leeft dat het van een tijd weer, een tijde en een halve tijd, en wanneer die een eng gemaakt ha, de macht van dat heilige volk te verstrijden, zullen al

Wat as die laatste helft van die grote triepseltiet. En wanneer het reed ervan dat die macht van dat heilige volk zal verstreed worden, dit is schwoer uit te leien. Dat kan menen dat Israël er abster noodschet wordt schließlich gebroken worden en ze worden zich van horte naar dem Herr Jesus dreien. Nu de achte vers. En ik heerde, ob ik verstand dat niet, dan zei ik, o mijn Herr, wat zal dat eng zijn van al dit? Wanneer Daniel dit ook alles zag en een zei weer van wat hij zag, kon hij niet ganz begrijpen wat dat meent. Veram weer dat een rotsel en wil weten wat dat meent. Negende en tiende vers, dit is de antwoord. En hij zei, go din weich, Daniel, dan die wird zijn versloten en verzeild bij die tijd van dat eng. Veel worden gereinigd worden en wit gemaakt en geproefd, aber die gottlose worden zeer gottlos zijn, en tjene van die gottlose worden verstonen, aber die wijze worden verstonen. Daniel wordt waarde gezegd dat deze dingen je hierde tot die tijd van dat eng, en zijn voor deze tijd verzeild. Drie besondere principes zijn hier te zijn van Daniel zijn tijd, wat die tijd van dat eng. Eerstens, veel worden gereinigd worden en dat meent zonen die naar de Heer Jezus komen voor de radung. Tjene van de godloze worden verstonen, dat heeft te doen met den, die en ere oude natuur wandelen. 1. Korinther 2:14, over de natuurlijke mens verneemt niet dat wat van God zijn Jezus komt. Dat is voor hem een domheid, en hij kan dat niet weten wie dat is om jeestelijke aan te erkennen. En dan zegt het hier over die wijze worden verstonen. Johannes 16:13 zegt, over wanneer die jeest de waarheid komen wordt, die wordt junt in de waarheid en dan leiden, hij wordt dat reden wat hij heert, en hij wordt junt bekend maken met wat nog komen wordt. Nu de elfde vers. En van die tijd dat dat dagdelige apfel zal weggenomen worden en dat ekelige van verdorvenis opgesteld wordt, zullen daar 1290 dagen zijn. Dit vers is besonders wichtig. Dat kan niet zeer genoeg betoond worden, zoals de Heer Jezus door handieden deed, beschreven in Matthäus, dat 24e kapitel, in de 15e vers. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel reed, wer leest, lood am verstonen. Dit is dat teken dat het oogste van de grote triebseltijd ongevangt heeft. Voor 1290 dagen wordt dat bezig door am tempel zijn. Eindelijk is dat 30 dagen langer als 3,5 jaar en we weten niet waarom dat eigenlijk door am tempel schijnt blijven wordt voor 30 dagen meer nadem dat de antichrist wordt am 4 zee gesmeten worden. 12. Vers. Je zegend is die loert en bij de 1335 dagen komt. Hier wordt ons nu waarde de tijd lang gegeven, ohne dat irgend wat gezegd wordt, wat deze tijd eindelijk bedienen deed. Dat eentje wat daarvan gezegd wordt, is dat de gezegend is die daar nu loert en bij daar komt. Nu allem nu zijn we nog niet bij daar gekomen. Meer is zo dat daar is eindelijk geen uitleier voor dit. Dit schijnt eenzond te zijn dat versloten en verzeild is bij de tijd van dat eng. Dit is wat dat we schijnt niet weten zelen. En daar zijn er alle mensen die proeven allerhand daarvan te maken. Besonders dat ze proeven dat te brukken om te bewijzen dat ze uitgerabbeld hebben wanneer Jezus terugkomen wordt. 13. Vers. Ober go du din weich bij dat eng, dan du zalst ruwe, en in die steed stonen om eng van de dag. Daniel wordt hier gezegd, zoals ook Jezus te Peter zei, dat hij sterven wordt. Hij wordt niet bij dan leven, wanneer Heer Jezus terugkomen wordt. Dat heet Daniel. Maar hij wordt opstonen van dood, om en dat duizend jaar terug en in te gaan. En wanneer hij reed van en die steed, dan meent dat Daniel met de oldtestamentelijke heilige opstonen wordt van dood, om aanvang van dat duizendjarige rijk. Dat reed dan ook van om eng van de dag. Dat brengt ons dan naar den rijkelijke ingang

0: The clock is dry.
1: Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo is Obron Potash.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ek verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uhrenversammlung. Unsere Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

Daniel der 12. Kapitel der 3. Vers. Und sonne die weis sind, wore so schiene aus das hallet Licht von den Himmels, und sonne die viel nur die Gerechtigkeit halpe, so aus die Stierens für Emma und Emma. Gott seine Däne so goa in die dunkle Triebsaltiet, wore so aus Licht der Stiene. Und endlich, so sehen wir aus Christus nu auch in dieser Tiet seine. Philippa der 2. Kapitel der 14. bis 15. Vers. Doet alles ohne Brumsch oder Waderspanstig zu sein, so dat die Reinen anschuldig kennen aus Gott seine Tinge leben und den nicht utesaten es, manken krammet und verdreidet Volk in dieser Welt, wo je aus klare Lichte schiene. Dort eweblissel en de tiet wordt Gott sein Zeig sein. En de worden veel nur de Gerechtigkeitsweich handleiden. De Gerechtigkeit is Christus. De einzige Gerechtigkeit, die bij dem Herr angenehm is. Onze Gerechtigkeit is so als besudelde Grieselunze. Gott nimmt onze Gerechtigkeit nicht an, Freund. Dort kommt bloß de Glaube in dem Herr Jesus Christus. Nu de 4. Vers. Aber du, Daniel, schlut de wird toe, en du dort boek verzegle, sogar bat de tiet van dort eng. Viel worden hanen herane, en Wissenschaft wordt toenemen. Daniel zine profetie zal verzegeld worden, bat dort tiet van de eng. Wada, dit meet nicht dort eng van tiet, aber de tiet van dort eng. Dort diet han nur de laatste werk van Daniel zine 70 werk. En dem dat wie en de Zwischentiet sind, de gerood ver den laatste Weg is het een beetje schwer te weten krijgt, hoeveel Wissenschaft wie nu hebben. Enje denken zo dat wie al veel ha, andere niet zo veel. Also, is er nu eenerlei dat wie doen een zelen, en dat is aan ze ogen op dem Herr Jezus holen, zoals ons gezegd is in Titus, dat 2. Kapitel, de 13. Vers. Onze ogen zullen op zijn komen zijn voor ons en de Entrückung, zei maar. Dat zegt ook dat veel worden hanen heran en daar is niet vereniging van wat dat eindelijk meent. Predje McGee denkt zo dat het meenen kan dat veel worden hanen heran met verschillende uitleiden van profetie. Anderen denken zo dat in die tijd rood voor de Entrückung wordt er veel meer reizen zijn, pijnen en ook over de ganze wereld. En dat is je eindelijk zo als wie dat nu ervoren. En dan reed dat ook daarvan dat Wissenschaft wordt zich vermeren en waarder. En je zei dat meent een profetie, en dat passiert nu ook, jo. En Wissenschaft am grote ganse heeft ook zeer toegenomen in de laatste 100 jaar. Is mij zo. 5. bis 7. Vers. Dan checkt ik Daniel en zei, daar stonden twee andere, ene aan deze zijde van den Riva Eva, en de andere aan de andere zijde van den Riva Eva. En ene zei te de man die een leivantje kleed weer, die op de waters van den Riva weer, hoe lang zal het zijn wat dat eng van deze wonders? En ik hier de man die een leivantje kleed weer, die door op de Riva waters weer, als hij zijn rechte hand en zijn linker hand op hoofd om hemel en schwoer, bij dem die voor Emma leeft dat het van het tijd weer, en tide en een halve tijd, en wanneer die een enge macht ha, de macht van dat heilige volk te verstreien, zullen alle deze dingen gevordigd worden. Deze vers brengen ons terug naar de visioen die Daniel had, beschreven in dat 10e kapitel. De man die met leven gekleed weer, weer je dan, de Heer Jezus. Twee andere zijn er bij hem, ene staat aan een eva van den Tigris River en de andere aan andere eva. Ene vraagt dem andere hoe lang dit alles nemen wordt. En de Christus deed antwoordde en zegt dat het 3,5 jaar wordt zijn. En dat is de laatste helft van de grote triebsaltiet. En wanneer het reed ervan dat de macht van dat heilige volk zal verstreid worden, dit is schwer uit te leiden. Dort kun menen dat Israël absternootschet wordt schließlich gebroken worden en ze worden zich van horte naar dem Herr Jezus dreien. Nu de 8e vers. En ik heerde, ob ik verstond dat niet, dan zei ik, o mijn Herr, wat zal dat eng zijn van al dit?
Wann Daniel dit ook alle zag en een zeewier van wat hij zag, kon hij niet ganz begrijpen wat dat meent. Veram wir dort een rotsel en wil weten wat dat meent. Neende en tiende farge, dit is de antwoord. En hij zeed, go din weich, Daniel, dan die wird zijn versloten en verzeild, wat die tijd van dat eng. Veel worden gereinigd worden en werd gemaakt en geproefd, aber die gottlose worden zeer gottlos zijn, en tjene van die gottlose worden verstonen, aber die wijze worden verstonen. Daniel, wat werd gezegd dat deze dingen gehierde tot die tijd van dat eng, en zijn voor deze tijd verzeild. Drie besondere principes zijn hier te zijn van Daniel zijn tijd, wat die tijd van dat eng. Eerstens, veel worden gereinigd worden en dat meent zonen die naar de Heer Jezus komen voor de redding. Tjene van de gottlose worden verstonen, dat heeft te doen met den die en ihre oude natuur wandelen. 1. Korinther 2,14, aber die natürliche Mensch vernimmt nicht dort, was von Gott sein Geist kommt. Dort ist vor allem eine Dummheit. Und er kann dort nicht weiter, wie es dort ist, am Geistliche anzuerkennen. Und dann sagt er hier, aber die Weise wurde verstanden. Johannes 16,13 sagt, aber wann die Geist der Wahrheit kommen wird, die wird ihn in der Wahrheit anleiden, er wird dort reden, was er hört, en hij wordt je bekend maken met wat nog komen wordt. Nu de elfde vers. En van die tijd dat dat dag deelig het af zal weggenomen worden, en dat eigenlijk het van verdorvenis afgesteld wordt, zullen door 1290 door zijn. Dit vers is bijzonder wichtig. Dat kan niet zeer genoeg betoond worden, zoals de Heer Jezus door handieden deed, beschreven in Matthäus, dat 24. Kapitel, in de 15. Vers. Daarom, wann je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, lood am verstonen. Dit is dat teken dat het oogste van de grote triebseltijd ongevangt heeft. Voor 1290 door wordt dat bezet door am tempel zijn. Endlich ist das 30 Tage länger als 3,5 Jahre, und wir wissen nicht, woran das eigentlich dort im Tempel scheint blieben wird, für 30 Tage mehr, nachdem dass der Antichrist wird im Viersee geschmettet wurde. 12. Vers. Gesegnet ist der, der lurt, und bei den 1335 Tagen kommt. Hier wird uns nun weiter die Zeit lang gegeben, ohne dass irgendwas gesagt wird, wat deze tijd eindelijk bedienen deed. Dat eentje wat daarvan gezegd wordt, is dat de gezegend is die daar nu luurt en wat daar komt. Nu allemaal zijn we nog niet wat daar gekomen. Meer zo dat daar is eindelijk geen uitleider voor dit. Dit schijnt eenzond te zijn dat versloten en verzeild is wat de tijd van dat eng. Dit is wat dat we schijnt niet weten zelen. En daar zijn er immer mensen die proeven alle hand daarvan te maken. Besonders dat ze proeven dat te brukken om te bewijzen dat ze uitgerabbeld ha wanneer Jezus terugkomen wordt. 13. Vers. Aber go du den weich bij dat eng, dan du zost ruwe en in diene steed stonen om eng van de dag. Daniel wordt hier gezegd, zoals ook Jezus te Peter zeed, dat hij sterven wordt. Hij wordt niet bij dan leven, want de Heer Jezus terugkomen wordt. Dat heet Daniel. Maar hij wordt opstonden van dood, om en dat duizend jaren terug en in te gaan. En wanneer dat hier reed van en diene steed, dan meent dat dat Daniel met de oud-testamentelijke heilige opstonden wordt van dood, om aanvang van dat duizend jaren terug. Dat reed dan ook van om eng van de dag. Dat brengt ons dan naar den rekkelijke ingang, en Christus zijn rijk en in. Vriend, voor ons Christen is dat nu ook de heerlijke toekomst. Jezus wordt komen ons naar zich te nemen en de ontrekking. En dat is wonderbaar, God zij dank. God is zegen, mijn vriend.

The Clock as Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moelwaren en mocht jullie ook waren alleen dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kambo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift Erstbox 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

0: Welcome, this is Ondach S. from Deer Run Church in Leamington, Ontario. Unseal as the mansion laden to Jesus Christus no foyen. We hope this is Ondach for you onsporn to Jesus Christus beda no foyen. God to sing.
1: Ik wil van deel ons proven moed te geven. Niet de moed wat ik heb, maar van de moed wat voor 2000 jaar Christen heeft de grond gegeven, tam met een grote kracht leven. En ik had de boodschap, de noem wat ik de boodschap heb gegeven, als de